0: Dit was die klanke van Sanctus Real, Till I Got To Know You, voordat Phil Wickham, Hells of the Lord, en Brian Dirksen, Hope of the Nations. Ons moet mekaar altyd daarvan onthou, en ook self onthou, dat dinge kan verander, mense kan verander, plekke kan verander, omstandighede kan verander, ja, selfs die ekonomie en die politiek kan verander, alles kan verander, maar net een verander nooit, en dis ons God, ons hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees.
1: 90.1 SFM

0: Casting Crowns met Live Song bring ons aan die einde van ons eerste uur van saamkuier. Ek is Johan Lerm, ek is nog tot 9:00 in die geselskap.
1: 90.1 SFM. Soos

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: on the rock.
1: Dit was I and They met My Feet Are on the Rock, voor het Susan Ashton met Waiting for Your Love to Come. Ek weet baie van ons wat vanochtend luister, is al bo die middeljare. Baie is bang vir ouderdom, maar ouderdom is nie altyd een slechte ding nie. Almal van ons word ouder. En wanneer ons ouder word, begin ons mos minder jaag in die lewe. Ons jaag minder na dinge wat blink en waardeer baie meer dit wat ons het. Een huis vol geliefdes, een tafel vol stories, een hart vol vrede, begin dan mos soos ware rykdom voel.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: sopas luister na 363 met Treasure, voor dit Mercy Me met Sing. Binnenkort ons sondagochtend oordenking, ons skriflesing vanochtend uit Esegiel 37 vers 1 tot 10.
1: 104.1 SFM.

Back again deur Joe Niemand, Michael, A Million in One ook na geluister. Sê my, geniet nou Freddie Nest. Jou streekstasie.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Al gou as steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal gou as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte boumateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Blackbird en You Do You. Nou hopelik is jy besig om jouself te doen so op 'n lekker sonoggmiddag. My naam is Corrie, goeiemôre, welkom. Hi, ek kuier saam met julle tot en met 6 uur toe. En ek is maar net hier om julle geselskap te hou so deur die loop van die sonogg tot en met 6 uur toe. Ons gaan nou luister na Willem Botha met Breek Op in Stereo.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

One Direction en Drag Me Down en Heinz Winkler voor dit met Dis Waar Ons Begin en Mimi Webb voor die breek met House on Fire. Elisma Tron en Nicholas Lou volgende met Kom Ons Vat 'n Kans.

0: down. Katy Perry met OK. Net om te sê alles gaan OK wees. Jeremy Loops voor dit met Better Together en Avicii met Hey Brother. Na die breek Bartu met Vlam in die Wind.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.
2: Waar daar rook hier rook,

0: Monique Stein en rondom Tali en voor die breek Tiësto en Alana Springfield met Hot Honey, wat natuurlijk een ding is. Dis jening wat hulle met chili meng en dan maak hulle soos een saus uit het. Blijkbaar baie lekker. Soos jy hou van warm goed en jy hou van soet warm goed, probeer het, maar het word ook Hot Honey genoem. Nee, soos die liekie nie, die liekie gaan oor een ander type warm jening. Ons gaan nou luister na Dance with a Stranger and the Invisible Man.
1: 90.1 SFM. So now-

0: Gutterren, Leo en Snotkop en Selfie Song en Mika voor dit met Love Today. Hier is Brendan Piper met Kyk.
1: 90.1 104.1 SFM.

is haar kunstenaar Rubber Duck met Through the Night. Voor dit Damiano David saam met Tyler en Nile Rodgers in Talk to Me en Lena Leon met On the Edge. Hier is Marula Boom met Achterop my donkiekar.

Hayley Clark met Merkies. Ek's nog storieetjie saam met julle en dan vat Anton Treuer net oor by my van 6 uur af. Maar nou terug na bietjie meer opgewekte musiek. Plaaslike groep Emerger en Aeroplane Park.

Hayley Clark met Merkies. Ek's nog storieetjie saam met julle en dan vat Anton Treuer net oor by my van 6 uur af. Maar nou terug na bietjie meer opgewekte musiek. Plaaslike groep Emerger en Aeroplane Park.

0: Kelly Clarkson, voormalige Idols wenner met Heartbeat Song en gepraat van harte, Gerard Stein en Jy's My Hartklop was voor dit. Dewald Gous met I Am Free. Volgende.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn.

En die Britte het baie goed gedoen by die Nederlandse Grand Prix. Het was Lando Norris wat gewin het met sy McLaren. In die tweede plek was het Kimi Antonelli met sy Mercedes. En dan George Russell, ook een Brit wat in die derde plek was. En Lewis Hamilton, vierde, kan nie geloo. Lando Norris 1, George Russell 3 en Lewis Hamilton 4. Dis so het geëindig het daar by die Nederlandse Grand Prix vir F1. Dis die 7-malige Formule 1 wereldkampioen Lewis Hamilton. Wat redelijk goed gedoen het. En is lekker om weer terug te sien so na by die voorlopers. Volgende is het dan, die wereld binnen my. Joshua Nariri.